maar ik ben heel normaal. O Jan Eggum, zinger zo mijn gaan. Mijn rij recht over hadden.

zoek een hel, roe al nee. Sans smart, sans mot beau de plouc, tout sans.